Nou een stuk. Ja, maar hij nog enerzijds knippen. Ja, maar... Ja. Niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog een versionen spelen, daarom... We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo... Oké! Okay.